Je zei dat don't go breaking my heart. Moet niet dan ook? Dus moet niet de kantika. Oké, dus Shonan, sabon ons bij je ultimo canción ya con ons. Bayendo de recta final. Pero pues aquí con la bonita de cantica aquí se quita my love. De Rosie y Andrés. Hopi románticos que che.

0: Miragens dos Ormas, 43 minutos. Un saludo cordial, buen tarde. Bienvenidos de los informes en Pau. Ahora con nuestra Ya Webs. Ahorita día 10 de septiembre de año 2026. Son apenas 6 días, Leo, de día grande.
1: Danke, colega y amigo. Danke también a vos, tanto turco, está escuchándonos y mirándonos no solamente aquí arriba, isla de Aruba, arriba, no otro isla también de Caribe holandés, de Holanda, pero ron parte del mundo también. Danke por nuestra oportunidad, presidente Bocas, en la pie de trabajo y onda como que está camina, nuestra plataforma con la información más completa con radio y televisión a conocer del reino.
0: Obviamente, tomó lugar apertura, una conferencia de prensa en el hospital, camina a anunciar. Un tanque especial que vengo en el proyecto de Hopi Aña que está arriba de la TIN la vengo en el hospital Mestine pasando por Sirbi paciente con el problema ahora de Deuk pero también paciente ahora de problema de
1: Diabetes. Está sin ataque, den pasado no estate en mono tengo nos conoce que estaba situado para atrás del hospital entre e parte soy de hospital y el apartamento nan que estaba tatini en nan. Esa no tei más y ahora que abini uno que está múltiple, pinca más tanto de paciente den es nan que hay problema con decompresión, dor que nan abaidó que era demasiado, es nan que abini demasiado li arriba que teca son sicta, caminda mi servicio que steak stuff está 30 den e ardu nan y den sangre que es aquí un cos hopi peligroso y ahora aquí nos atuma over también aquí na Aruba lo que na Holanda nos conoce lo que na América nos conoce na también na Corso que ta hiperbare want genees zorg caminda en ane que el drug tank aquí bota ayuda cuida of cura e herida pa sobre el drug di el zuurstof aquí ta pone que celular anta abri ta pone que ardu anta abri y caminda que botin herida e circulación ta aumenta y dar aumento e tabai cura herida aquí hopi bon nos mira tambe paciente ave mainta cual ta bata e promesa señora que di forma experimento a comisa den e tanki aquí nan hiperbárico y que no ta timester di a amputar su pia lo que estaba tasoso de un operación clásico del pasado y no es eso es nanco ta recibí tratamiento también de radioterapia como me se bestralan también cierto parte de mi herida es aquí nan también es hiperbara geneeskunde que nan tasorpe cura y también diabetes mellitus manera bota bisa Patrick es nanco ta herida de bico circulación no está bon tú eres aquí nan ta cura me se visa un avance grande de ciencia médico aquí nan na Aruba y es aquí ta reducir hopi gasto por eso tiene momento nan aquí e persona nan para lo que me extraña one sor e terapia aquí me extraña sea corso of me extraña que un air ambulance by Colombia lo que ta costa dinerales es aquí seguro ta spar placa seguro botín de spar placa robo mira y tu manota con hospital ta pasando de una situación hopi di hopi reto financiero Patrick no sé si me chon dice y ayer también ha trovato un reportaje para la puerta del hospital.
0: Entretanto, doctor Yuri Cáceres, el director médico del hospital, Horacio Odiber Hospital, ha dado más información sobre el proyecto que ha inaugurado hoy.
2: Sí, la Cámara eigenlijk aquí trata diferentes pacientes. La mayoría de pacientes que lo worden tratado es un anco heridenan, pero verdad, el duikongevallen, que son ziekte, duik, ese lo worden tratado seguro de tenga que te. Eigenlijk no se vincune para no te para tratamiento de herida so, pero para eigenlijk es amplio. El paciente que tiene radiación, paciente que tiene problema con bacterias, que está hopi agresivo, tú recién un poco vaya de off, un plástico chirurgo hace un flap pone un dedo back también puedo poner que den para así no que el dedo por cura más bien lo cual es que eigenlijk cámara y barra que está pasta así está bota así 100% zuurstof bouw de presión y door de ese oxígeno te penetra den tour e heriran que eigenlijk una que herida no nota haya circulación entonces door de ese bota estimula con más ader te bij sali y door ese herida te haya más oxígeno y dure se herida por bien cura. Ese te pasa con radiación también. Radiación que está así, está daña e wavesel, entonces dure ese, bota hay con corpo de una presión, zuurstof, body presión, bota hay con esta penetra más mío y con esta bay recupera back.
1: E da reduzire i candidati di pacienti come siamo in Colombia, in Corso, per passare il trattamento iperbarico?
2: Sicuro che sì. Sempre non stiamo in realtà, non manda hope di con, ma non è una combinazione. combinação entre tratamento de herida e câmara hiperbárica é feita junto. Se você manda o paciente, Antônio, não pode ter um bom trato de herida, o que você passa agora com a câmara hiperbárica? Eu pensei, não estava com dúvida, mas tem um paciente que você manda, mas agora que nós temos uma facilidade, nós podemos ajudar o nosso paciente a roupar mais, a arrubar mais, 5 meses semana na fo.
1: Agora, tanque assim aqui, hiperbárica tanque assim aqui, está custoso. É fundo de onde está procedente?
2: Well, você nós temos maneira nós sabemos que eigenlijk nós trabalhamos com diferentes stakeholders, pero é fundo aqui nós fazemos dor de maneira nós sabemos é infecciona com nós temos para nós fazemos isso aqui junto com o qual com nós fazemos feito também a dura nós pedido de fundo para nós por pagar facilidar aqui.
1: Quando o paciente você não vai tratar, nós sabemos para dia ou periodicamente?
2: Well, dentro aqui por baixo de squatter e vou pôr assim 2 ou 3 sessões. Quer dizer, eigenlijk para dia vou pôr assim 28 ou 32 pacientes. Então, era o nosso começo chiquito, nosso começo tique-tique, porque é paciente não tem, nós podemos ajudar na OPI, mas diz que tique-tique nosso começo aí, porque nós temos um time agora aqui também, com o personal que pôr, nós aqui, para hinca e verpleegkundige e não está atrás de panel só, mas um que está bem com o paciente para dentro, se tem algo passa, que é para atender também. Mas o verpleegkundige é para bem um viagem para dia de tanque. Então, se você tem 3, se você tem 3 coisas para não rolar para sobra. Então, é também tem oxigênio, é drug, e não quer para algo nada passa com o outro mundo.
0: Hypertech, essa aqui está é linha de lo que tem serviço novo que o hospital também começa a oferecer, brinda na paciente, mas também Godfrey está presente realmente no hospital, aproveitar a conversar com o diretor do hospital, CEO Jacob Rujo, sobre a parte de hiperbaric tank aqui, tem outro reto grande, o último lunes no hospital, para qual tem diferentes informes saliendo de diretivo do hospital, é sindicato, pero mais recém até é especialista na Asha e VMSA a mandar carta de bate alarma na governo de Aruba.
3: Het is inderdaad zo dat we al langere tijd aanlopen dat de wereld duurder is geworden en dat we eigenlijk gewoon steeds minder geld hebben om de zorg te kunnen leveren die geleverd moet worden. En dus laten we het even heel simpel maken, 100 florin was in 2020 veel meer waard dan 100 florin vandaag. Nou, dat geldt voor ons ook. Alles wordt duurder, de vliegtickets, de boot, de vervoer, medicijnen, handschoenen, materialen die we in de OK gebruiken, maar ook bijvoorbeeld gewoon elektriciteit, benzine op straat. Nou, wij krijgen van de ASSV eigenlijk jaarlijks een verhoging van onze lumpsum heet dat. Dus het zakje geld wat we krijgen, dat wordt jaarlijks met 2% verhoogd. Die 2% is eigenlijk geen eens genoeg voor de inflatie. Nou, laat staan voordat alles duurder wordt en laat staan dat er ook meer mensen bij komen. De ongedocumenteerden die zijn gelegaliseerd en de bevolking groeit. Daar praten we al best wel lang over met allerlei stakeholders, met de overheid, met de AZV en nou, heel veel anderen. En er komt onvoldoende beweging. En ja, we zitten dus op een gegeven moment komen we in een moment dat we dus, als we de zorg blijven leveren die we nog steeds leveren, want een heel groot deel van onze zorg is acute zorg, dan lopen de kosten niet meer parallel aan onze uitgaven. En in die fase zitten we. En daarom hebben we ook echt neergelegd bij de minister en bij de ASV. Het wordt inmiddels echt een urgente situatie. U moet iets doen. U moet erkennen dat de wereld duurder is. U moet ook erkennen dat het ziekenhuis dure producten moet kopen. En dat we gewoon, als we dezelfde mensen willen helpen als voorheen, en als we aan de zorgvraag willen doen, dus de behoefte, ja, dan moet er gewoon geld bij. Nou, en daar vinden we onderzoeken naar plaats of het echt klopt wat wij gezegd hebben en of de wereld inderdaad echt duurder is en je weet dat.
1: Maar het duurt wel te lang. Het is zo lang geduurd dat vrijdag jongstleden dat de Vereniging van Specialisten hier op Aruba een boze brief, een brandbrief hebben gestuurd naar de overheid en anderen die bemoeid mee zijn.
3: Ja, ik ben heel blij met die brief. Ik ben heel blij met de interventie van de medisch specialisten, met de steun eigenlijk ook van de vakbond, met ook de steun van de Raad van Toezicht. Ze voelen allemaal wat er speelt en zij willen dat natuurlijk ook. Ze willen gewoon de patiënten behandelen. En de ABV wil natuurlijk ook zorgen dat het personeel niet geraakt wordt. En dat willen wij ook. Wij willen mensen behandelen die nodig, die zorgvraag hebben, die behandeling wachten. Wij willen met het huidige personeel gewoon door en we willen die mensen de juiste salaris betalen en ook zorgen dat ze de juiste voorwaarden hebben. Om ons heen, in andere eilanden wordt over een 36-uurige werkweek gesproken. Nou, het is hier onbespreekbaar. U staat bij deze tanken bijvoorbeeld. Dat is destijds, AZV heeft daar een bedrag voor neergelegd. de ATA, Ronella Cruz heeft beloofd dat er 500.000 vanuit de ATA komt. Nou, dat is op dit moment wordt dat niet gegeven, dus we wachten daarop. Maar de AS2 heeft bijvoorbeeld wel mee geïnvesteerd, maar zegt vervolgens, ja, de tarieven, die, daar zijn we niet mee eens, die jullie in rekening gaan brengen. Dus voorlopig is de tank niet beschikbaar voor AZV-verzekeren. Behalve voor de mensen die nu nog in behandeling zijn. Dat, maar ja, het blijft zo dat er eigenlijk van ons verwacht wordt dat wij onder de kostprijs dingen doen.
1: Maar dat is niet mogelijk dus?
3: Nee,
1: dat
3: is echt niet mogelijk. We hebben al heel lang hebben dat gedaan. En dat konden we compenseren uit de toeristenstromen. Dus we hebben natuurlijk geld wat van de AZV komt. En we hebben geld vanuit de toeristen. De toeristen die zorgt eigenlijk voor dat wij extra dingen konden doen voor het personeel, voor onderwijs en scholing, voor extra middelen, materialen, innovatie. Maar ook om AZV-verzekeren te helpen. Maar omdat de kosten zo hard zijn gestegen, is dat geld wat bij de toeristen binnenkomt niet meer voldoende.
1: In de brief die de specialisten hebben gestuurd naar de overheid en naar andere instanties, melden ze ook dat de intensieve zorg, de IC, intensive care, ook in gevaar zal komen.
3: Ja, dat is nog niet zo. We hebben op dit moment, de zorg is nog geen enkel moment in gevaar gekomen. Het is natuurlijk wel zo dat we eigenlijk te weinig faciliteit hebben. We zouden veel meer bedden moeten hebben. We zouden veel meer personeel moeten hebben. Maar die kunnen we niet, die ruimtes kunnen we niet creëren. Het personeel kunnen we niet inhuren omdat we daar het geld niet voor hebben. En dan wordt iets op een gegeven moment natuurlijk wel minder goede zorg. Hoe langer je wacht, hoe meer klachten er komen, hoe erger iets kan komen. En we liggen regelmatig vol. Gisteravond, eergisteravond, de IC lag vol. Helemaal vol. Ik heb ook de minister gebeld. Er liggen ook bijvoorbeeld illegalen op de IC. Zou je alsjeblieft willen dat je die mensen ophaalt met de airambulance en naar Colombia brengt? Daar komt in dit geval deze patiënt vandaan.

0: Mas importante da pamimira con generante sigi traja para dan por sigi apoya y sigi con mente bisa sigi ayuda prójimo. Pues ojo mi gente pretende con anda traja. Pero con man me te bisa siempre na man, pues ana na man di saki corso. Para nan haya placa para recaudar plan. Mi da sumamente mi tengo segunda e generan aquí para sobra. No te di por mí, no te di dos. Pero para mí no ganhei, está de 6 anos acaba. Você sabe que nada começou com ele em tempo de pandemia. Ciclista não que está portando bem-estar de muitos não tem a Ride for Kids. O sponsor de Guardian Group não dá-se isso aqui possível. Danke para Deus.
1: Hoje é 13 de setembro, nós estamos em Rancasali.
0: Está Ruth Marco, um rato na palavra, não?
1: Era costume é Ride to Sali. Com o ciclista que vai correr 175 km, aceita precisamente 2,5 dias rondo de Aruba. E assim nós vamos seguir em diferentes horas, momentos, 3 horas, 4 horas, 5 horas, e assim em diferentes distâncias que vai sair. Nós estamos aguardando 200 ciclistas no caminho já domingo agora. Maneira binta é caso último ano, dus é também um evento dia mais grande de sua totalidade. Pero maneira Michelle indica, nós não por fazer aqui sim contribuição de nosso sponsor, maneira Guardian, que for de início estava da parte de Ride for Kids, metia dois de bisa que estava da e coração e motor de sentido financeiramente para nós pôr a fazer isso aqui em realidade. E agora nós estamos para a 16 edição, no início da 16 edição. O corredor não está consistindo de ciclista na experiência, que também corre 175 km, mas o que nós admiramos é que de ano atrás de ano está com ciclista na novo, também challenge na mês para 25 km, 50 km, com a distância na massa boa, e também 75 of a pessoa na que vai join e corre na promessa 100 km a essa aqui te promete dia ou um dia único para poder realizar essa aqui. E aí tu começa 2 horas de Martugá, nós vamos ao redor de Aruba, nós vamos passar diferentes caminhos e tu vai ter San Nicolás bem back 2 dias e meio. É tu aí fun diferentes water stop, dus tem diferentes suporte na caminha. Nós temos um grupo de voluntário grande aqui que vai ajudar nós a usar a caminha para guiar o ciclista para ser aqui mais safe possível. Você também me quer pedir tour automobilista para cooperar com o ciclista. Bota beira que nós também temos roupa de ciclista riba caminha, dois engenhos riba bicicleta, e está a seu impacto riba tráfico, obviamente, pero dispensa que saque por uma boa causa. Nós meta tá a trobe para nos por ajuda arriba do xin mucha com diferente necessidade com um portim e essa aqui tá algo que nós quer realizar dia mais. Dus se você mira ciclista, grupo ciclista riba caminha, diz tique paciente que speed com anda bai não tá dura nem 20 minutos com a tour e grupo tá passa por delante, diz para o rato e guarda não passa e sigue o caminho e vou saco para cooperar com bom causa. E se você quer cooperar proativamente, vou passar aqui riba no nosso website também, bota buy e bota clique riba no nosso link que vou portar um sponsor de onde se clica. Danke um dia mais na no sponsor, pero também já de antemano na turena que também cooperar já domingo pensar que virou realidade.
0: Mas espera que você turno por cooperar, para assim isso aqui virar uma realidade. E o ciclista não por dar mais com maneira sempre não abinta a portar, ok? Deseita o qual que está aí é mensagem. E não, it's never a dull moment para Aruba. Sempre tem problema, sempre tem outra coisa. Pero coisa não que está bem, está pop-up. E isso aqui está mané, você sabe, mané. Bato uma nota quanto vulcão a Scoopy na Indonésia, incrível, não? Para falar de coisas, vou não falar de. A ver, aqui na Aruba, está parece que está assim, é que está, passou. A vez de 6, amanhã de 6, amanhã de outro. E se de te minhalo de per te bisavo manifestação po sei po nord po rio po bau tu camina. Pero tu resaki ta raiz di lo qual non sa pinta biba. E ma raiz di lo qual non sa pinta tolerà e sopportà. Pues ahora me escucha Gino Gulu, hoy me día me avisa. Carajo, mi chahamber. Un tabo estaba de forma parte de bestur. Con tabo estaba de sa cuanto ortín. Y yo me prometí que sí. Pues su turta estaba de sa. Ahora con la jacinta, me apacinta, me dice, no, no se ve investigar, que yo quico. ¿Cuál investigación? Danquí, teco, papá. Pues su turta sa todo lo cual que sucede. Ainda mi pitcher Rocky para con su borchi, cuánto placa cosa que lo costa, ando ni un gente te va a valer. Y vos sabes cuánto el proyecto costa y cuánto nos tengo paga. Ando para hoy, nos tiende con hospital no por sigue, con operación con déficit. No culpe Macamba, no culpe Macamba, pues no de Macamba te tiene falta. ¿Na dónde falta de sentar? That's a good question. Pero mi dico mi sabo co sindicato a vivei allertari ba chi co talo qualco da domanda luga mi collega nei tele ruba da vota tinha intervista co cugina Maduro di a vivei a vivei sorry football board aru do squaduna mas di nam preocupación
2: seita un di factor na tambe i ya e bau tambe ting expansion des avoku gran parte kla des ting e gasa di ava corriente tutto sobi des bo a hospital pro me ku e bau eta ta 18000 meter kwadra a ota 35000 meter kwadra des von self ting dos toren a e b des von self e gasa na tambe ta sobi e tambe un di situation tambe ku der kolstrom a kaya fo no des non sa ta hai buner paciente na ku tambe MRI etc. Pero último lunante tapai busca servicio otro camino dorco ta tin situación interno que na tu resena tambe a causa paso sempre hospital ta ta tin deficit de sta yena e ta kort ku edera kolstrom pero una vez bo dera kolstrom kaya fo des bo no tin buffer mas pa bo por yena e bashi e i pa continua dice se pone ku situación a bira hopi alarmante aquí denam y nota di awo eta sina y hospital a mana diferente carta na hace diferente conversación no, con aset fei directivo di ABV asinta tambe ku junta di hospital errato antuse a pone nos na altura tambe di situación tambe den di nan parte nan tambe asinta ku ku aset fei asa gobernador ku gobernador na asinta pa pa señala e situación anche con una situazione hopi delicata e hopi si e sigue in forma anche però di parte di asset fei mest in conversazione però è soluzione cu tavoro d'una nota un soluzione apto pa e urgenza anche pa solo qualco asset fei ta hasi so che ta passa al hospital ta ha ya cada 12 man ta ha ya 8.2 milion però ti un tocor di 800 mil se gasto nota 9 milion Despa luna, bo ting un deficit di 1.6 milyon. Des kikos ACV ta hasi, ta duna vorschot, di emese lumsum, ita kite bek. En ito duna nada, nada extra. Des asina, ita kita akumula, akumula, i problema nan serio, te woro ki e salario nan to kubri, e liberansirs nan, no por paga, e liberansirs nan mene meseta. Des esa ita situasyon, tambi ku, mirando ku ting gaso nan halto, isi mi papa di laboratorio, tem um tardança para haja resultado, pois só não tem material de corte. Então, se tu ressar aqui, não também tem consequência para equir do mês. Por de 1 de julho, tem um câmara de operação será e endoscopia câmara será. 27 de agosto, a decidir que também sigue, tem não será, tem novembro. Pero, e também tem custo de saúde, de equir do médico. Te assegurado na te sunan que ta sali verudica. E mientras tanto nos tem overshot. Ta pensei nos a baina minister tambe. Sorry, ma comprende co especialista na duna as un ultimato de 7 dia. Pa, vinco solucionan temporal e urgente. Paso, si queda den e situacion aki, no te queda nada outra de bai iva e biso con nana po carga e responsable e cuido medico mas. Des e situasyon akita hopi alarmante e di parte di ABV, dat zijn onze pedita, maar onze Sintaku, differente momento onze Sintaku, directiva di hospital, onze Sintaku, raad van toezicht, onze bij Sintaku minister, onze Jabierna, ultima onze Sintaku minister, en onze pone minister na altura tamme, anche in anta Sinta na mesa tamme, pero è urgencia di e situation aqui, e de nos concepto, è unico, è unico persona che può trovare questa solution temporale e minister mes. So, si può anche il lance verordening AZV, artikel 26 e 39, dat dona e minister tutto il spazio per fare uso di questa distraccionaire bevoegdheid e per dona AZV instruzioni per, conforme lei, per dona e placa, mentre tanto cosa ti interessa onderzoek dabei andando, unta per dialyse afdeling, dus na forma un commission. Die representanten die hospitaal, die IMSA, dozi AZV, dat ben ik een adviesrapport pa minister. Fijn. Kerwin has daarbij die tweede onderzoek, dat doelmatigheidsonderzoek, compatra efficiëntie, en die treste elumsum mis, ribusum mis. Pero, e urgentie aki, nu stond pake dat waren e resultaten die toere onderzoek na aki, promeku actua. Dat per se, nu stapidi urgentie, pa, een solution temporal, mientras tanto que onderzoek naar de drenta, y después posible wat kon te zeggen werken, pero no pohinka e cuido de un peligro sin aquí.
0: Ora come escucho cosa aquí, vos a mi, mi curva de grima, dove devi sa, wow, no hay nemmeno cosa aquí debi. La gami chiede mi reglas, mi tagli. Pas op dat we de schmink, een marketing, maar ja, bonita mes. En dan moet ik discernen, is dat ik niet mag die kijding tinte shop. Pas op dat Jacob vroeg op de bimbi samen in het hospital, nou, voorzien ik een operation met deficit. Heel mooi. Maar pas op dat me, mijn homie kera geto. Je weet het, Jacob. Je weet het.
3: Het is inderdaad zo dat we al langere tijd aanlopen dat de wereld duurder is geworden. En dat we eigenlijk gewoon steeds minder geld hebben om de zorg te kunnen leveren die geleverd moet worden. En dus laten we het even heel simpel maken. 100 florin was in 2020 veel meer waard dan 100 florin vandaag. Nou, dat geldt voor ons ook. Alles wordt duurder. De vliegtickets, de boot, de vervoer, medicijnen, handschoenen. Materialen die we in de OK gebruiken. Maar ook bijvoorbeeld gewoon elektriciteit. Benzine op straat. Nou, wij krijgen van de AZV eigenlijk jaarlijks een verhoging van onze lumpsum, heet dat. Dus het zakje geld dat we krijgen, dat wordt jaarlijks met 2% verhoogd. Die 2% is eigenlijk geen eens genoeg voor de inflatie. Nou, laat staan voordat alles duurder wordt en laat staan dat er ook meer mensen bij komen. De ongedocumenteerden die zijn gelegaliseerd en de bevolking groeit. Daar praten we al best wel lang over, met allerlei stakeholders, met de overheid, met de AZV en nou, heel veel anderen. En er komt onvoldoende beweging. En ja, we zitten dus op een gegeven moment komen we in een moment dat we dus, als we de zorg blijven leveren die we nog steeds leveren, want een heel groot deel van onze zorg is acute zorg, dan lopen de kosten niet meer parallel aan onze uitgaven. En in die fase zitten we. En daarom hebben we ook echt neergelegd bij de minister en bij de ASV. Het wordt inmiddels echt een urgente situatie. U moet iets doen. U moet erkennen dat de wereld duurder is. U moet ook erkennen dat het ziekenhuis dure producten moet kopen. En dat we gewoon, als we dezelfde mensen willen helpen als voorheen. En als we aan de zorgvraag willen doen, dus de behoefte. Ja, dan moet er gewoon geld bij. Nou, en daar vinden nu onderzoeken naar plaats. Of het echt klopt wat wij gezegd hebben. En, of de wereld inderdaad echt duurder is. En u weet dat.
4: Maar het duurt wel te lang. Het is zo lang geduurd dat vrijdag jongstleden, dat de Vereniging van Specialisten hier op Aruba een boze brief, een brandbrief hebben gestuurd naar de overheid en anderen die bemoeid mee zijn.
3: Ja, ik ben heel blij met die brief. Ik ben heel blij met de interventie van de medisch specialisten. Met de steun eigenlijk ook van de vakbond. Met ook de steun van de Raad van Toezicht. Ze voelen allemaal wat er speelt. En zij willen dat natuurlijk ook. Ze willen gewoon de patiënten behandelen. En de ABV wil natuurlijk ook zorgen dat het personeel niet geraakt wordt. En dat willen wij ook. Wij willen mensen behandelen die nodig, die zorgvraag hebben. Die behandeling of die behandeling wachten. Wij willen met het huidige personeel gewoon door. En we willen die mensen de juiste salaris betalen. En ook zorg zorgen dat ze de juiste voorwaarden hebben. Ja, om ons heen, in andere eilanden wordt over een 36-uurige werkweek gesproken. Nou, het is hier onbespreekbaar. U staat bij deze tanker bijvoorbeeld. Dat is destijds, AZV heeft daar een bedrag voor neergelegd. De ATA, Ronella Cruz, heeft beloofd dat er 500.000 vanuit de ATA komt. Nou, dat is op dit moment, wordt dat niet gegeven, dus we wachten daarop. Maar de AZV heeft bijvoorbeeld wel meegeïnvesteerd, maar zegt vervolgens, ja, de tarieven, daar zijn we niet mee eens, die jullie in rekening gaan brengen. Dus voorlopig is de tank niet beschikbaar voor AZV-verzekeren. Behalve voor de mensen die nu nog in behandeling zijn. Het blijft zo dat er eigenlijk van ons verwacht wordt dat wij onder de kostprijs dingen doen.
4: Maar dat is niet mogelijk dus?
3: Nee, dat is echt niet mogelijk. We hebben al heel lang hebben dat gedaan. En dat konden we compenseren uit de toeristenstromen. Dus we hebben natuurlijk geld wat van de AZV komt. En we hebben geld vanuit de toeristen. De toeristen die zorgt eigenlijk voor dat wij extra dingen konden doen voor het personeel, voor onderwijs en scholing, voor extra middelen, materialen, innovatie. Maar ook om AZV-verzekeren te helpen. Maar omdat de kosten zo hard zijn gestegen, is dat geld wat bij de toeristen binnenkomt niet meer voldoende.
4: In de brief die de specialisten hebben gestuurd naar de overheid en naar andere instanties, melden ze ook dat de intensieve zorg, de IC, intensive care, ook in gevaar zal komen.
3: Ja, dat is nog niet zo. We hebben op dit moment, de zorg is nog geen enkel moment in gevaar gekomen. Het is natuurlijk wel zo dat we eigenlijk te weinig faciliteit hebben. We zouden veel meer bedden moeten hebben. We zouden veel meer personeel moeten hebben. Maar die kunnen we niet, die ruimtes kunnen we niet creëren. Het personeel kunnen we niet inhuren omdat we daar het geld niet voor hebben. En dan wordt iets op een gegeven moment natuurlijk wel minder goede zorg. Hoe langer je wacht, hoe meer klachten er komen, hoe erger iets kan komen. En we liggen regelmatig vol. Eergisteravond, de IC lag vol. Helemaal vol. Ik heb ook de minister gebeld. Er liggen ook bijvoorbeeld illegalen op de IC. Zou je alsjeblieft willen dat je die mensen ophaalt met een airambulance en naar Colombia brengt? Daar komt in dit geval deze patiënt vandaan. Die patiënt ligt al hier sinds 25 augustus. Ja, ik wacht 2 dagen later nog steeds op een antwoord. En dan wordt er verwezen naar de ATA. Nou, de ATA die wil daar ook niks mee doen. De minister die weet dat het een probleem is en die doet er ook al niks mee. We hebben in januari een heel groot probleem daarmee gehad. We wachten nog steeds op een interventie, omdat er een fonds komt dat de toeristen, dat alle toeristen daar in die fonds gaan betalen, zodat we daar als zorgverleners, niet alleen HOH, maar ook huisartsen en vrijgevestigden en IMSAN, als een illegale komt of een toerist zonder verzekering, dat we daar het geld uit kunnen krijgen. Zo gaat het in Curaçao, zo gaat het in Nederland, zo gaat het in de West-eilanden, alleen op Aruba niet. Terwijl Aruba wel de verplichting heeft met de Verenigde Naties dat ze het moeten doen. Ja, dus aan de andere kant moet het ziekenhuis wel zorg opleveren en mensen opvangen die zorg nodig hebben. Maar daar waar het betaald moet worden, kijkt iedereen de andere kant op of stopt zijn hoofd in het hele mooie zand.
0: Per 25 minuti passati, ora di 5 ore, permettiamo di essere in uno spazio commerciale. E mi dai back un buon mezz'ora. Guardiamo radio.
5: La topo per quanto di lotto online sta facile. Scoge pay.away come metodo di ricarga. Viene il numero di telefono che è il link na e quanto di pay.away e anche la somma che può desiderare di passare riba per quanto di lotto online e primi manda. Assina cu primi manda lo ricevi un notification di app di pay.away pa assina por aprobar el request. Ta click riba el notification e click riba approve. Assina cu aprobar el transaction lo por mira el suma a bay riba el cuenta di loto online. Si no ricevi el notification lo por sali for di el pagina di loto e abri el app di pay.away lo por bay na pending e assina por scoge el request pa aprobar el saki. Manera cu aprobar e transacción, lo por vida es suma a bayri ba e cuenta di loto online. También, ora bota comprando y no te suficiente saldo pa completar e compra, el sistema lo donabo e opción pa acaba de completar y hasi e pago usando pay.away pa e saldo cu falta y e mesmo proceso ta conta. Masha fácil y awor cu más manera pa por recargar bo cuenta di loto online, of compra pa siempre botin bo número nan preferi den wega.
6: Kiko ta nivika pata urubia. Nos gusta explora los islas. Nos ta social y pasatempo con familia y amigos ta importante pa nos. Nos ta valente y ta masha orgulloso de nos gerencia. E sei trubiano, 70 che nostra. Salut. Nos isla, nos serbis. Balashi.
7: Virando pensionado dentro de pouco, bota invitar. Sim, assim na mês. Já sabra, dia 12 de setembro, SB está organizando o seguinte pop-up na Onda, SB San Nicolás e aqui, na MFA Paradeira, na Casa de Mito. Boa é boa carta de SB na Cascava, bota assim 65 anos, dentro de setembro, outubro, novembro ou dezembro, vou por aplicar para o pensão de AOV. Vou ter pergunta de pensão de AOV, quanto você vai cobrar, uso de em minha pensão app, como para aplicar, ou bem, nós aguardamos. Já sábado, dia 12 de setembro, na SB San Nicolás e na MFA Paradeira, Casa de Mito, por de 8 horas de manhã até 10 horas de merdia. Visitar-nos para nos ajudar a aplicar para a pensão de vejez e contestar turbo pergunta na nós aguardamos.
8: Cabe para a vacância aqui? Que me tivesse para mim? Já me sa. Por me costa passa busca balter de gás na EcoGas Express para sinos decidir de Baikampa ou decidir de Disgrill Banipul. Bom, aí que sim, também está Ultimate Summer. Mas por me, legal passa visitar EcoGas o drive-thru service situado na tanque Flap Schengen 9, busca meu tanque e busca pouco carne para me grill mais lato. Ai, duxam! Assim é fácil, costa bem com EcoGas. Buscando um companhia Renobra certificado e que tratará solamente com material de qualidade, busca Atco Aruba. Para o fundeje, nos encalite mix of granite sefta. E para o jardim de Bussonho, nos oferece unwashed mix stone. Para os contratistas, nos tem base course, no qual está aprovado para DIY. Perfeito para uma infraestrutura sólida, duradouro e seguro. WhatsApp nos AWMS na 593-1830 ou visita atcoaruba.com para mais informação.
9: O dentista mandava o ser com o especialista e sei no que ele não sabe aqui com essa raça. Ele mandava ser com uma pessoa que está especializada e treina em tratamento com o mestre raça. O mestre um tratamento de nervio, ele referiu a um endodoncista. O mestre de um corona ou um smile design, ele referiu a um prostodoncista. O carne gente na sangra ou o mestre uma limpeza profunda, ele referiu a um periodoncista. Vou mexer em uma cirurgia especial, ele referiu a um maxilofacial. Assim, não duda de um dentista se ele mandava um especialista. Confia em seu plano de tratamento.
10: É curandero para desenvolver sua própria técnica, basar e bater sentido, intuição.

0: Y ayer, o mejor dicho, Abitur Reina de Espera, aquí con lo que hay sentencia de juez, pero sin embargo, juez Amanda, un. Comíame. Todos los fondos en notato. Dammi compartire con voi tardi, papà, mira, chi con lo quale mi devo piano di un pagina so e ma devi sa il Monchito habla clarito, ma gerecht in eerste aanleg. Assina qui, ma se facilito. Het is gelezen het verzoek van het land Aruba tot verdere aanhouding van de zaak en de reacties daarop van de ABC en FPNA. Gelet op alle belangen van partijen en die van de touroperators als speelt het algemene Arubaans maatschappelijke belang, bij een goede balans tussen natuurbehoud en toeristische industrie, die ook in aanmerking genomen moeten worden, met name die van 1 ABC ter zake van het opkomen van de bescherming van het flora en fauna, bij de partijen genoegzame bekende in het geding zijnde wettelijk aangewezen ook naar eigen beleid van het land Aruba, CTROP, ROBV, en op grond van de wet te beschermen natuurgebieden. Claro, artikeltje 4. Dus de touroperators ter zake van voortzetting van hun reeds jarenlange getolereerde wijze, que me na tolerabos, en bedrijfsvoering. Ter is, de regering van het land Aruba, die wat betreft de op grond van de wet, maar ook naar zijn eigen beleid te beschermen wettelijke aangewezen natuurgebieden rekening dient te houden met de respecterende belangen van de ABC, alsmede de respecterende belangen van de touroperators en algemeen het Arubaans maatschappelijke belang, komt het gerecht een aanhouding van de zaak niet overstandig en voor de hand liggend voor. In het licht daarvan zal de behandeling van de zaak worden aangehouden met gelet op de agenda van ondergetekende 5 weken. Mijn uitstel van executie. Donderdag 15 oktober. Tal ora, dos ora. Dat echter onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat het land nog heden in de komende week gelegen datum en tijd bepaalt om ook vooral met ABC als zijnde de eisende partij in deze procedure constructief zo nodig meermalen aan tafel gaan om hopelijk tot een voor partijen de touroperators algemene Arubaanse maatschappelijke belang redelijke en werkbare oplossing te komen. Kimin, mi brother Shoko, Wardo Changa, Lori Juez, Ibiza, de inzette vorm van leren doe het toen mijn partij bezig, Ibiza, botingu no sintom bia, varios bia kune, y constructief, no? Pawak, pabosu yega, na algo. Partijen en de touroperators dienen daartoe allen het nodige water bij de wijn te voegen. Toen ik het hier houden, dan bia. Om anders het tot standkoming van zo'n oplossing illusoir voorkomt. Indien de regering van het land de hiervoor omschreven voorwaarden niet of naar het oordeel van de gerecht onvoldoende in vervulling doet gaan, zal ze op heel veel kortere termijn ter terechtzitting worden behandeld in beginsel zonder mogelijkheid tot verder uitstel. Ik meen, hallo, bosotura ga je een wantaki vee van Leur, hè? Meneer Van Leur, hey, by the way, kom een paar op elkaar. Zo niet Maria Christina Straat? En de bieren diep of nou? De paag of nog eens. Hoe is het? Kijk eens, hij ging de werken aan deze. Nou, ik ben sano, nog eens. Ik ben de punt op de punt op een mes. Kon je me daarmee geven? Ik heb een kast gezien. Maar ja, anyways. Essay van Leur Bisa. Ah, wow. Het punt cardinal de inter assunto aquí. Taco. Nang Atene. Kijk eens, hè? Iets van een commissaris, een konijnje, maar lubi daar konijnje. Maar ik heb gehoord, meneer president, en daarna heb ik gezegd, después me usaba yo sé que está lo cual que la manda vamos a ampliar pero más escucho conferencias de prensa más escucho turín de papia anto me avisa caramba trabajo que guardo así por 2 años largo joven voy a guardo por ningún vano y lo cual a mí no te comprende está a mí no me imaginaba que papá no hay el consejo correcto papá va el consejo correcto joven voy a posar cuando te y ahora como escucho Mike Eamon mi no a mí pasa Mike Eamon después me te pide con mi sábado sí es punto y
1: si tú me elaboras a brincar, no, pues me estás viendo. No, eso es amenazo, eso te
2: entiendo. Sí, no soy tan naturalmente sumamente ansioso para el resultado de la petición que el gobierno hace para el juez concedernos un poco más tiempo de diálogo con el.